0: Au-delà.
1: Black Forest Radio, we broadcast live from Offenburg, for all of Germany, for 16 federal states, for everyone and beyond.
2: Zwarte Woud Radio, wij zenden live uit vanuit Offenburg, voor heel Duitsland, voor 16 deelstaten, voor iedereen en daarbuiten.
3: Radio Selva Negra, transmitimos en vivo desde Offenburg, para toda Alemania, para 16 estados federales. Para todos y más allá.
2: Black Forest Radio. Vi sänder live från Offenburg. För hela Tyskland. För 16 federala stater. För alla och bortom.
4: Genau. Und was wir alles hören bei uns, ne? Bartley James Harvest vorhin. Riesennummer. Also von einem Jukebox Hero zum anderen. Da gibt es einen Song übrigens von Foreigner. Kommt auch gleich. Aber erstmal Mr. L. Stewart.